0: Groningen krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert dat te voorkomen door een nabijgelegen rivier te beschermen, liever, zo is het. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Ook in Frankrijk blijven bosbranden ontstaan. In het zuidoosten van het land zijn nu twee dorpjes ontruimd, nadat de voorbije dag een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Uit voorzorg werd ook een snelweg afgesloten. Die brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 blusvliegtuigen. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een havenstad nabij de straat van Bab el-Mandeb in het westen van het land. Die stad wordt gecontroleerd door het regeringsleger. De Houthis zouden verschillende woonwijken hebben bestookt met raketten en drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het conflict in Jemen laaide vorige maand opnieuw op. De Houthi-rebellen voeren daarbij soms ook aanvallen uit op Saudi-Arabië. Dat land steunt de Jemenitische regering. De Houthis zelf worden dan weer gesteund door Iran. De VN heeft intussen opgeroepen om het conflict te stoppen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn er ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerpen de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Dat is toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
2: Je weet als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. Ja, het is jammer. Nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed. Ik denk dat we ons wel lang op de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond de 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. In de Amerikaanse staat New Jersey heeft het Amerikaanse leger F-16's ingezet om twee vliegtuigjes te onderscheppen. De toestellen zouden boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump gevlogen zijn. Trump zou daar op dat moment aanwezig geweest zijn en dan vaardigt de lokale overheid vaak een vliegverbod uit boven de golfclub uit veiligheidsoverwegingen. Het Amerikaanse leger roept piloten intussen op om die beperkingen steeds na te leven. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een havenstad nabij de straat van Bab el-Mandeb in het westen van het land. Die stad wordt gecontroleerd door het regeringsleger. De Houthi's zouden verschillende woonwijken hebben bestookt met raketten en drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het conflict in Jemen laaide vorige maand opnieuw op. De Houthi-rebellen voeren daarbij steeds of soms ook aanvallen uit. Zo is het op Saudi-Arabië. Dat land steunt de Jemenitische regering. De Houthi's zelf worden dan weer gesteund door Iran. De VN heeft intussen opgeroepen om het conflict te stoppen. En straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
1: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19, namelijk in Rums, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn er ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Spaanse stad Ceuta aan de grens met Marokko hebben duizenden inwoners geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles na de bestorming van de grens eind vorige maand. Tienduizenden mensen staken toen vanuit Marokko de grens over. De meeste keerden vrij snel terug, maar enkele duizenden migranten zouden nog altijd in Ceuta vastzitten. Volgens de organisatoren van de protestactie waren er zo'n 10.000 actievoerders, volgens de politie 5.000. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in de stad onhoudbaar. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Het water van de oceanen was in juli warmer dan ooit werd gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
1: In de Amerikaanse staat New Jersey heeft het Amerikaanse leger F-16's ingezet om twee vliegtuigjes te onderscheppen. De toestellen zouden boven de golfclub van de Amerikaanse president Trump gevlogen zijn. Trump zou daar op dat moment aanwezig zijn geweest en dan vaardigt de lokale overheid vaak een vliegverbod uit boven de golfclub uit veiligheidsoverwegingen. Het Amerikaanse leger roept piloten intussen op om die beperkingen steeds na te leven. En op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen beginnen ingrijpende wegenwerken. Het brugdek en de rijweg worden er vernieuwd. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
1: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19 in Rumst, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Het water van de oceanen was in juli warmer dan ooit werd gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
1: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er bosbranden. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd. Sinds een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Ook een snelweg werd afgesloten. Op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen beginnen ingrijpende wegenwerken. Het brugdek en de rijweg worden er vernieuwd. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
1: De werken duren tot eind september en vallen samen met andere wegenwerken op de E19 in Rumst, die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn 2e doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
4: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
1: Anderlecht speelde gisteravond tegen La Louvière en won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

stand up, please.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Wie van op de E19 uit Antwerpen de Brusselse binnenring op wil rijden, moet rekening houden met zware verkeershinder door wegenwerken. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt er het brugdek en de rijweg en het zijn ingrijpende werken, zegt Carla Cox.
2: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alles strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt. En dit tot en met eind september.
1: De nieuwe situatie op het einde van de E19 veroorzaakt vanmorgen verwarring bij de chauffeurs. Het is aan te raden om je snelheid aan te passen. Het water van de oceanen was vorige maand warmer dan ooit in juli. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken van die opwarming is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
1: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Bijna 500 mensen zijn al geëvacueerd. En ook in Frankrijk zijn er natuurbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn 2 dorpjes ontruimd en ook een snelweg is er afgesloten. Sport in het voetbal heeft Antwerpen op de valreep gewonnen van SK Beveren. Beveren kwam in de eerste helft op voorsprong, maar met 2 doelpunten van Michael Frey haalde Antwerpen toch nog de zege binnen. De eerste wedstrijd van het seizoen was meteen al een lastige, vond Antwerp-verdediger Rijn van Helden.
4: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dat gaat allemaal in stroef de eerste wedstrijd van het seizoen. De Beveren dat ook vrij goed deed. Ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij, als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
1: Eerder op de avond haalde ook Anderlecht het met 2-1 van La Louvière. Het weer. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De werken op het einde van de E19 aan de verbinding met de Brusselse binnenring veroorzaken problemen. Vorige maand was het oceaanwater het warmste ooit gemeten in juli. En in het voetbal zetten Antwerp en Anderlecht een achterstand nog om in een overwinning. De wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring in Machelen hebben vanmorgen bij veel chauffeurs nog verwarring veroorzaakt. Je kan daar nu kiezen om links of rechts langs de werken te rijden om op de binnenring te geraken, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.
2: Wij proberen dat zo vlot mogelijk te laten verlopen door eigenlijk het zware verkeer en het doorgaand verkeer te laten doorrijden op één rijstrook nog op de verbindingslus. Op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linker rijstrook, komende van de E19, gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan, om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
1: Ja, Amorie de Mulder in Machelen. Vanmorgen zag ik nog verschillende mensen tussen de verkeerspaaltjes doorrijden om op het laatste ogenblik van rijstrook te veranderen. Veel twijfel. Dus hoe is de situatie er nu?
3: Het lijkt voorlopig nog mee te vallen. Veel mensen zoeken hun weg, maar het verkeer beweegt wel nog. Grote files zie ik hier nog niet voorlopig. En de chaos lijkt voorlopig dus nog mee te vallen, Gert.
1: Dankjewel, Amorie. Onze oceanen waren de afgelopen maand warmer dan ooit in een juli maand. Dat staat in het maandrapport van de Europese Klimaatdienst Copernicus. Maar ook op het land was het een pak warmer dan gemiddeld. Helene van der Beken.
4: Wereldwijd was de maand juli bijzonder warm. De Klimaatdienst spreekt van de tweede warmste ooit, een gedeelde plaats met juli 2023. Als je juni en juli samentelt, dan halen we hier in West-Europa zelfs een record. De periode was warmer dan ooit gemeten. Het was natuurlijk ook erg droog en de Klimaatdienst wijst erop dat de hitte en die droogte elkaar in de hand werken. Door de hitte is onze bodem extra droog en door de droogte verliest die bodem dan weer een verkoelend effect. En het zeewater dan, dat is dus ook opvallend warm. In de Middellandse Zee, bij Mallorca, was het water onlangs zelfs 33 graden. Tegelijk is er dus een wereldwijd record. En daar zit El Niño voor iets tussen, een weerfenomeen dat om de zoveel jaar terugkeert en waardoor de Stille Oceaan warmer is. Maar de klimaatverandering speelt volgens de onderzoekers ook zeker een rol.
1: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Het vuur brak het afgelopen weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van 8000 hectare verwoest. En bijna 500 mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog bosbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn twee dorpjes ontruimd en een snelweg afgesloten. En bij de zware branden in het westen van Canada is een vrouw van 80 omgekomen. Zij vluchtte net voor het vuur haar woning bereikte, maar kreeg mogelijk een hartaanval. In de provincie British Columbia zijn nu al 20.000 mensen geëvacueerd. Er is al 13.000 hectare natuur verwoest en ook heel wat huizen zijn vernield. De Belg Stijn van de Velde woont in Vancouver op 4 uur van de branden en toch ziet hij de rookwolken.
5: Wij kunnen absoluut wel zeker ook de rook hier zien in de buurt. Ik verwacht niet dat de zaak tot hier gaat komen, maar het is overal echt kurkdroog momenteel. Dus ook hier in de buurt kunnen op een perfect normale manier een blikseminslag of gewoon spijtig genoeg zweet nog steeds mensen die sigaretten peuken weggooien. En het kan voldoende zijn om de zaak in lichte laaien te zetten.
1: 30 jaar na de moord op de toen wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur komt de vermoedelijke opdrachtgever voor de rechter. Tupac werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas. De bendeleider van een drugskartel zat in de auto van waaruit de schoten werden gelost. Tupac Shakur kwam uit Californië en wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke rappers ooit. Onder meer door dit nummer uit 1995, California Love. Everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Het proces over de moord op Tupac Shakur in Las Vegas duurt 1 maand. Sport in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp van SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen en kwam ook op Antwerp 0-1 voor. Maar in de tweede helft kon Michael Frey met twee goals Antwerp de zegen bezorgen. Verlies dus voor Beveren en dat is toch even wennen, vond Lennart Martens.
6: Je weet als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk twee zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. En het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed. Ik denk dat we ons wel langs de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
1: Eerder op de avond won ook Anderlecht met 2-1 tegen La Louvière. Het weer, eerst zonnig in de loop van de dag, meer wolken en kans op wat gedruppel. Vooral in het noorden, in het uiterste zuiden, halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maximaal boven de 30 graden. Vooraan in het nieuws de wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring. Die veroorzaken bij veel chauffeurs vanmorgen nogal wat verwarring. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

night in a Bowery saloon. Love's a story to city alone.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De start van de werken op het einde van de E19 in Machelen veroorzaakte vanmorgen bij veel chauffeurs verwarring. Vorige maand was het oceaanwater het warmste ooit gemeten in juli. En in Las Vegas begint het proces over de moord op rapper Tupac. De wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring in Machelen hebben vanmorgen bij nogal wat chauffeurs verwarring veroorzaakt. Je kan daar nu kiezen om links of rechts langs de werken te rijden om op de binnenring te geraken, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.
2: Wij proberen dat zo vlot mogelijk te laten verlopen door eigenlijk het zware verkeer en het doorgaand verkeer te laten doorrijden op één rijstrook nog op de verbindingslus. Op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linker rijstrook, komende van de E19, gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan, om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
1: Ja, en Maurie de Mulder in Machelen. Vanmorgen zag ik nog verschillende mensen twijfelen en zelfs tussen de verkeerspaaltjes doorrijden om nog van rijstrook te veranderen. Hoe verloopt het daar nu?
3: Ja, klopt. Die signalisatie heeft vanmorgen inderdaad wel wat verwarring veroorzaakt bij chauffeurs. Maar vanmorgen, als ik hier nu kijk, sta hier op de fietsbrug dicht bij het knooppunt Machelen. Zie ik toch de vrachtwagens mooi op de rechte rijstrook staan, zoals de bedoeling is. En is het hier vooral de vertraging die voor frustratie aan het zorgen is. Ik heb nog even met het verkeerscentrum gebeld en zij hebben het wel nog altijd over een gewone ochtendspits. Geen extra hinder dus. En het gaat om een half uur vertraging ongeveer vanaf Peutie richting Brussel. Daar in Peutie is ook net een ongeval gebeurd aan de uitrit van de parking daar op de invloedstrook. Maar dat ongeval heeft niet echt impact, horen we. Enkel vertragingen hier. Veel chaos is hier voorlopig niet te merken.
1: Dankjewel, Amori. De oceanen waren de afgelopen maand warmer dan ooit in een julimaand. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Ook op land waren de temperaturen hoog, de op één na warmste julimaand. Dat komt door het weerfenomeen El Niño, waardoor het zeewater in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. En ook de klimaatverandering speelt een rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: Op wereldschaal zien we dat deze maand juli ongeveer 1,5 graad warmer was vergeleken met het begin van de industriële revolutie. Iets waar we begin volgend decennium structureel aan zullen zitten. En het toont aan dat een 1,5 graden wereld een wereld is vol klimaatrampen waartegen we ons moeten beschermen, maar waarvoor we ook moeten zorgen dat die escalatie niet verder uit de hand loopt door te stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas.
1: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Dat vuur brak het afgelopen weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van 8000 hectare verwoest en bijna 500 mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog bosbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn 2 dorpjes ontruimd en ook een snelweg afgesloten. En bij de zware branden in het westen van Canada is een vrouw van 80 omgekomen. Zij vluchtte net voor het vuur haar woning bereikte, maar ze kreeg mogelijk een hartaanval. In de provincie British Columbia zijn nu al 20.000 mensen geëvacueerd en 13.000 hectare natuur verwoest. Ook veel huizen zijn vernield. De Belg Stijn van de Velde woont in Vancouver, 4 uur verderop, en toch ziet hij de rookwolken.
5: Wij kunnen absoluut wel zeker ook de rook hier zien in de buurt. Ik verwacht niet dat de zaak tot hier gaat komen, maar het is overal echt kurkdroog momenteel. Dus ook hier in de buurt kunnen op een perfect normale manier een blikseminslag of gewoon spijtig genoeg zweet nog steeds mensen die sigaretten peuken weggooien. En het kan voldoende zijn om de zaak in lichte laaien te zetten.
1: 30 jaar na de moord op de toen wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur komt de vermoedelijke opdrachtgever voor die moord voor de rechter. Tupac was 25 toen hij werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas. De leider van een drugskartel zat in de auto van waaruit de dodelijke schoten werden gelost. Tupac Shakur wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke rappers ooit. Onder meer door dit nummer uit 1995, California Love. Welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Het proces over de moord op Tupac in Las Vegas duurt 1 maand. Sport in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp van SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen namelijk kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. En kwam ook op Antwerp 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Michael Frey met 2 goals Antwerp toch nog de zege bezorgen. Verlies dus voor Beveren en dat is even wennen, vond Lennart Mertens.
0: Je weet dat als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. En, ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed. Ik denk dat we ons wel langer aan de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
1: Eerder won ook Anderlecht met 2-1 van La Louvière. Het weer, eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. En we begonnen met de werken die vanmorgen begonnen zijn aan de verbinding van de E19 vanuit Antwerpen met de Brusselse binnenring. Grote verkeershinder is er niet, maar vanmorgen was er wel wat verwarring bij chauffeurs die niet konden kiezen tussen links of rechts langs de werken rijden. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In alle Limburgse vestigingen van Heidelberg Materials, dat is het vroegere Interbeton, hebben de werknemers vanmorgen het werk neergelegd. Ze staken uit onvrede met het hoge aantal uren dat de chauffeurs moeten rijden. Voor de zomer heeft een collega zelfs een ongeluk gehad, zegt Jan Staal van de Socialistische Vakbond.
2: We staan hier om aan te klagen dat er een lange reeks van 15 uren per dag gereden moet worden bij Interbeton. En de mannen vrezen dat er ongevallen mee gebeuren, gelijk dat het voor de zomer gebeurd is bij een collega. En die is daar zelfs voor afgedankt geweest, terwijl de directie eigenlijk juist aanmoedigt dat er 15 uren per dag en meer gereden wordt voor bijzondere werven.
1: De hitte en de droogte deze zomer zullen nog maanden gevolgen hebben voor de oogst van groente en fruit. Die zal minder zijn dan anders en de prijzen zullen daardoor ook stijgen. In augustus worden veel van de wintergewassen gezaaid of geplant. En die hebben dan veel water nodig, zegt Dirk de Klerk van de groente- en fruitveiling in Roeselaren.
3: Zelfs als het in september, oktober begint te regenen, kun je nooit meer inhalen wat ze nu eigenlijk gemissen. Ik vrees eigenlijk dat mijn collega's en ik en ook een beetje de consument dat tot februari, maart volgend jaar gaan de gevolgen van hebben. Misschien zelfs nog iets langer.
1: Rusland zegt dat het afgelopen nacht meer dan 450 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen zijn volgens het Russische persbureau RIA 12 doden en 39 gewonden gevallen in de centrale industriestad Nizhny-Kamsk. Dat is maar liefst 1500 kilometer ver op Russisch grondgebied. Volgens Oekraïense media werd daar een olieraffinaderij geraakt. Ook in de grensstad Belgorod in Rusland is een vrouw om het leven gekomen. En vandaag begint het proces tegen de vermoedelijke moordenaar van de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Tupac werd net 30 jaar geleden neergeschoten in Las Vegas, wellicht door een drugscrimineel. Midden jaren 90 was Tupac het icoon van de gangsterrap, zegt muziekkenner Ilse Liebes van Radio 1.
4: Hij was heel maatschappijkritisch, zong over armoede, over racisme, over het gevangeniswezen, over bendegeweld natuurlijk, dat samenhangt met die gangsterrap. Hij was een groot voorstander van emancipatie, van Afro-Amerikanen, zong ook heel vaak over vrouwenrechten en zo. En veel van wat hij toen zei was in zekere zin een beetje een voorbode van wat later dan de Black Lives Matter-beweging is geworden. Dus hij was toen populair en nu nog altijd, als je ziet dat een rapper als Kendrick Lamar bijvoorbeeld hem nog altijd aanhaalt als het schoolvoorbeeld. Dus ja, die nalatenschap die blijft verder leven bij andere artiesten en bij de fans.
1: Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer bewolking en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar wat minder warm. Vanaf woensdag gaan de maxima weer vlot boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Maar 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag voldoende aangepast aan extreme hitte. De overige 95% moeten grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Dat zegt de bouwfederatie M-Build in het laatste nieuws. En airco's plaatsen alleen volstaat niet, zegt CEO Nico de Meester.
1: Dat is betere isolatie, driedubbele beglazing, betere ventilatie, zonnewering en op het einde dan ook nog airco. Maar de discussie gaat eigenlijk niet alleen over airco's. De discussie gaat voornamelijk wat doe je voordien om de hitte buiten te houden. Zeker voor die kwetsbare mensen is dat belangrijk. Maar dat vereist natuurlijk wel zware ingrepen in de structuur van je ziekenhuizen en woonzorgcentra.
0: En land- en tuinbouwers moeten zich nog meer voorbereiden op hitte en droogte zoals deze zomer. Zulke periodes zullen door de klimaatverandering vaker voorkomen en gewassen hebben dan extra water nodig. Daarom moet tijdens het hele jaar meer water gebufferd kunnen worden, zegt Dirk de Klerk van de groente- en fruitveiling in Roeselare.
2: In de winter hebben we zoveel regen, hebben we soms wateroverlast. Zou dat allemaal kunnen opvangen in die reservoirs? En dat de overheid ook wat mee investeert, wat ze nu al doen op bepaalde plaatsen, in bufferbekkens, die nu voor de teders een zegen blijkt te zijn. En ik denk dat we dan 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan. Zowel de teder in de zomer helpen, als de mensen dat hun huis niet overstroomt in de winter, dat we die regen kunnen opvangen.
0: In alle Limburgse vestigingen van cementfabriek Heidelberg Materials, het vroegere Interbeton, hebben de werknemers vanmorgen het werk neergelegd. Ze zijn het niet eens met het hoge aantal uren dat de chauffeurs moeten rijden. Zeker na een ongeval met een chauffeur begin deze zomer. Jan Staal van vakbond ABVV.
3: Die collega die is omgekanteld en zwaar gewond geraakt. Maar die had al een hele reeks van dagen achter elkaar achter de rug van 15 uren. En die is dan om dringende reden afgedankt geweest. En daar zijn wij het eigenlijk niet mee eens. En nu komt er weer zo een nieuwe reeks van dagen aan waar dat de directie vraagt van ja, jullie moeten toch extra rijden, want die vloeren moeten gegoten worden en we hebben jullie nodig. Rij maar 15 uren.
0: Rusland zegt dat er bij Oekraïnse aanvallen de voorbije uren 12 doden en tientallen gewonden gevallen zijn. De slachtoffers zouden zijn gevallen in een industriestad 1500 kilometer diep in het binnenland. Er zouden ook zeker 450 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Ook in de grensstad Belgorod in Rusland kwam een vrouw om het leven. Er lopen ook berichten binnen over een Russische aanval in de Oekraïnse regio Kharkiv, maar daar is nog niets duidelijk over schade of slachtoffers. Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer wolken, met kans op wat gedruppel en maximaal rond 28 graden. Morgen vaak zon, iets minder warm, vanaf woensdag weer maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: going up.
1: And when you climb into your bed tonight,

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Maar 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag klaar voor het toenemend aantal hittegolven. De overige 95% moet grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Dat zegt althans Bouwfederatie M-Beeld in het laatste nieuws. Maar er moeten ook bijna 500 woonzorgcentra extra komen en 7 ziekenhuizen, zegt CEO Nico de Meester.
2: Omdat we natuurlijk volop in de vergrijzingsgolf zitten, waardoor er een derde meer 65-plussers is die ook gaan moeten opgevangen worden in zorginstellingen. Hè. Dus het is niet alleen renoveren, we gaan ook nog capaciteitsuitbreiding moeten doen. We staan eigenlijk daar voor een dubbele uitdaging in renoveren wat er is. 95% voldoet niet, maar daarnaast moeten we eigenlijk een derde meer WZC's bouwen en 7 bijkomende ziekenhuizen om alle zorgen, voornamelijk voor ouderen, te kunnen opvangen.
1: In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd. Een 200-tal brandweerlui probeert het vuur te bestrijden met bluswagens, vliegtuigen en helikopters. Het is de tweede natuurbrand nabij Athene deze zomer. De vorige geraakte pas na 5 dagen onder controle. Net als toen wordt het vuur nu aangewakkerd door de wind. In de Spaanse enclave Ceuta hebben duizenden mensen geprotesteerd voor een betere grensbewaking en voor meer hulp vanuit de nationale overheid in Madrid na de grote toestroom van migranten eind vorige maand. Tienduizenden migranten staken toen vanuit Marokko de grens over, velen al zwemmend. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar enkele duizenden zijn nog altijd in Ceuta. Voor de meeste is er geen opvang. De verschillende geloofsgemeenschappen van de stad hadden opgeroepen tot het protest. Katholieken, moslims, joden en hindoes. Rusland zegt dat er bij Oekraïnse aanvallen de afgelopen uren 12 doden en 39 gewonden gevallen zijn. Die slachtoffers zouden gevallen zijn in een industriestad 1500 kilometer diep in het binnenland. Er zouden ook zeker 450 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Er lopen ook berichten binnen over een Russische aanval in de Oekraïnse regio Kharkiv. Maar over schade of slachtoffers daar is er nog niets bekend. Het weer, eerst zonnig, later meer wolken en vooral in het noorden kans op wat lichte neerslag. Maxima rond 28 graden. Morgen iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Het was voor de korst dat je hier in dag in Ploegsteert weer te boren. Bangen voor dat jaar kreeg heb je bien uit al of scoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je wordt nog kind. Ving nog niet veel wind.

Os hirna shachror sanoda tonas meshon Der wie of wak of war U jenneste verklaringen Misschien zet ik gewoon zo in mekaar Was weer wereldnieuws Ze pakte

die laatste dag mijn dochter lief, leerde ze nog fietsen. Er wiel behost te draaien, kost er ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind. De kolle waar hij nog mee toeping was te doen. Dus ik heb er al compassie gemocht gaan. En God zei, kom maar weer, ik ga er staan.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn in Vlaanderen steeds minder vacatures. De zonsverduistering woensdag zal een beperkte invloed hebben op de groene stroomproductie. En hitte en droogte hebben natuurbranden in de hand gewerkt, blijkt uit een rapport van Copernicus. Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli, vorige maand dus, kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is 1/5 minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder dan een jaar eerder. En het lerarentekort lijkt intussen ook verder af te nemen. Het afgelopen jaar is het aantal vacatures die gemeld zijn bij VDAB gedaald met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is ook voelbaar in de praktijk. Dat hoorde Lonne van Erpijn, directeur van een Antwerpse middelbare school.
2: Ik ben Joos van Goethem, ik ben directeur van het Xaverius College, een grote school in Borgerhout.
3: Voor Joos eindigt de zomervakantie eind deze week en hij heeft nog werk, want zijn personeelspuzzel voor september is nog niet helemaal rond.
2: Bij ons gaat dat over een drietal vacatures. Wij zijn op dit moment op zoek naar een korte invulling voor aardrijkskunde en voor Engels bijvoorbeeld.
3: En toch, hij staat er een pak beter voor dan een paar jaar geleden.
2: De periode van de zware schaarste, die periode is echt voorbij. Onze vacatures krijg je vandaag wel ingevuld. En dat is een groot voordeel in vergelijking met een aantal jaar geleden.
3: Tegen 1 september komt het dus wel goed, maar Joos merkt dat het vooral moeilijk is om doorheen het jaar vacatures voor een korte periode in te vullen.
2: En dat zijn vaak heel belangrijke gaten. Zo hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld lange tijd iemand gezocht voor een vak dat leerlingen 5 uur per week hebben. Dat maakt dat leerlingen 5 uur per week in de studie zitten. Dat is echt nefast voor de ontwikkelingen.
3: Het lerarentekort is er dus nog steeds, maar de situatie lijkt wel te beteren.
1: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen werken is fors gedaald. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te komen werken. Vorig jaar maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat blijkt uit een telling van Vlaams minister van Werk en Justitie, Zoual Demir. De reden is volgens haar de strengere regels voor arbeidsmigratie. Die zijn ingevoerd bij de start van de huidige regeerperiode. Op die manier wil de regering verhinderen dat buitenlandse overheden een invloed kunnen uitoefenen op onze samenleving. Bijvoorbeeld omdat Turkse imams vaak onder het toezicht staan van de Turkse overheid. De zonsverduistering van woensdag zal een impact hebben op de elektriciteitsproductie door zonnepanelen. Maar problematisch wordt dat niet, dat zegt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land. De zonsverduistering zal plaatsvinden vanaf 7 uur 's avonds, dus in de fase van de zonsondergang, waardoor de impact beperkt zal zijn. Bovendien is het stroomverlies aangekondigd, dus netbeheerders in heel Europa zijn erop voorbereid, zegt Walter Geen. Van Elia.
4: Met alle marktspelers die we hebben, gaan we kijken van welke klassieke middelen, klassieke gascentrales, maar ook welke batterijen, waterkrachtcentrales, maar ook vraagsturing. Mensen die, of zeker de grootverbruikers, die misschien tijdelijk hun afname van verbruik even zullen laten dalen, kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk die daling kunt opvangen op een Europese schaal.
1: In Spanje wordt dan weer gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de zonne-eclips willen zien. In grote delen van Spanje is die zonsverduistering namelijk totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. En vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en om wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje daar wordt geëvacueerd. Het is de 2e natuurbrand nabij Athene deze zomer. In haar maandrapport zei de Europese Klimaatdienst Copernicus vandaag nog dat de afgelopen maand de op 1 na warmste julimaand was ooit en dat de hitte en droogte vooral in Zuid-Europa grote bosbranden in de hand werkt. Ook in West-Europa brandde de afgelopen tijd al uitzonderlijk veel natuur af. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
5: Als we kijken naar de dag van het jaar, zeg maar, waar we zitten in het brandseizoen, dat we eigenlijk eind juli ook al op recordniveau zaten wat betreft verbrande oppervlak van Europa. Dus dat toont ook aan dat die, wat wij noemen de impact, droge bodems, lage waterstanden in de rivieren, bosbranden, dat die ook heel sterk reageren op die records in de atmosfeer, temperatuur en regenval.
1: In de Spaanse enclave Ceuta hebben duizenden mensen geprotesteerd voor een betere grensbewaking en voor meer hulp vanuit de nationale overheid in Madrid na de grote toestroom van migranten eind vorige maand. Tienduizenden migranten staken toen vanuit Marokko de grens over, vaak al zwemmend. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar enkele duizenden zijn nog altijd in Ceuta en voor de meeste is er geen opvang. De verschillende geloofsgemeenschappen van de stad hadden opgeroepen tot het protest. Katholieken, moslims, joden en hindoes. Het weer, geleidelijk meer wolken, vooral in het westen en het centrum, tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden, donderdag en vrijdag zelfs rond de 35 graden. We begonnen met het aantal vacatures bij VDAB. Dat waren er nog nooit zo weinig als vorige maand. Dat is ook voelbaar in het onderwijs. Daar neemt het lerarentekort de laatste jaren langzaamaan af. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er zijn in Vlaanderen steeds minder vacatures. De zonsverduistering woensdag zal een beperkte invloed hebben op de stroomproductie. En hitte en droogte hebben natuurbranden verder in de hand gewerkt. Dat blijkt uit een rapport van Copernicus. Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is een vijfde minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder dan een jaar eerder. Het lerarentekort lijkt intussen ook verder af te nemen. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan is het aantal gemelde vacatures in het onderwijs bij VDAB afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. En dat is ook voelbaar in de praktijk. Lonne van Erp ging luisteren bij een directeur van een Antwerpse middelbare school.
1: Ik ben Joost van Goethem, ik ben directeur van het Xaverius College, een grote school in Borgerhout.
2: Joost moet tegen het begin van het schooljaar nog 3 vacatures invullen, maar hij staat er nu veel beter voor dan een paar jaar geleden.
1: De periode van de zware schaarste, die periode is echt voorbij. Onze vacatures krijg je vandaag wel ingevuld. En dat is een groot voordeel in vergelijking met een aantal jaar geleden.
2: De afgelopen jaren deed zijn school wel steeds meer beroep op gepensioneerde leerkrachten.
1: Wij hebben vorig jaar ook bijvoorbeeld iemand gehad die de leeftijd van 78 had. Dat is redelijk uitzonderlijk. Ik denk niet dat we dat een aantal jaar geleden zouden hebben voorgehad. Dat was overigens een zeer sterke leerkracht.
2: Joost merkt ook veel interesse bij mensen om de overstap te maken naar het onderwijs.
1: Ik krijg vandaag berichten in mijn mailbox van mensen die zeggen: ik heb nog nooit voor een klas gestaan, ik heb ook geen lerarenopleiding, maar ik wil dat misschien wel eens proberen. Dan denk ik, goh, bezint eer je begint. Start eerst met een kwalitatieve lerarenopleiding en dan zal je daarna ongetwijfeld kunnen uitgroeien tot een sterke leerkracht.
0: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Joël de Meer berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat is volgens de Meer een gevolg van de strengere regels voor arbeidsmigratie die in de huidige regeerperiode zijn ingevoerd. De regering wil op die manier verhinderen dat de buitenlandse overheden een invloed uitoefenen op onze samenleving. Turkse imams bijvoorbeeld staan onder het toezicht van het Turkse ministerie voor religieuze zaken, Diyanet.
3: Diyanet is het Turkse ministerie voor religieuze zaken. Zij vallen onder die wetgeving in Turkije. En dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk als zij mensen naar hier sturen en zij worden ook betaald door hen, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat maakt het dan heel moeilijk om hier natuurlijk voeling te hebben met onze verlichtingswaarden en onze democratie.
0: De zonsverduistering van nu woensdag zal een impact hebben op de elektriciteitsproductie door zonnepanelen. Maar problematisch wordt dat niet. Dat zegt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land. De zonsverduistering zal plaatsvinden vanaf 7 uur 's avonds, dus in de fase van de zonsondergang, waardoor de impact beperkt zal zijn. Bovendien is het stroomverlies aangekondigd, dus netbeheerders in heel Europa zijn erop voorbereid, zegt Walter Gele van Elia.
4: Met alle marktspelers die we hebben, gaan we kijken van welke klassieke middelen, klassieke gascentrales, maar ook welke batterijen, waterkrachtcentrales, maar ook vraagsturing. Mensen die, of zeker de grootverbruikers, die misschien tijdelijk hun afname van verbruik even zullen laten dalen, kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk die daling kunt opvangen op een Europese schaal.
0: In Spanje wordt dan weer gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de eclips willen zien. In grote delen van Spanje is de zonsverduistering totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten worden afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. Vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd. Het is de 2e natuurbrand nabij Athene deze zomer. In haar maandrapport zei de Europese Klimaatdienst vandaag nog dat afgelopen maand de op één na warmste julimaand was ooit. En dat de hitte en droogte vooral in Zuid-Europa grote bosbranden in de hand werkt. Ook in West-Europa brandde de afgelopen tijd ook al uitzonderlijk veel natuur af. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
5: Als we kijken naar de dag van het jaar, zeg maar, waar we zitten in het brandseizoen, dat we eigenlijk eind juli ook al op recordniveau zaten wat betreft verbrande oppervlak van Europa. Dus dat toont ook aan dat die, wat wij noemen de impact, droge bodems, lage waterstanden in de rivieren, bosbranden, dat die ook heel sterk reageren op die records in de atmosfeer, temperatuur en regenval.
0: De drie continentale voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino geschreven. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo collectief onder vuur wordt genomen en de vraag om zijn aftreden groeit. De leden van de drie continentale bonden vormen samen een meerderheid bij een eventuele FIFA-stemming. Geleidelijk aan meer wolken, vooral in het westen en het centrum tot 28 graden, in het centrum 22 graden aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs rond 35 graden. We begonnen met het aantal vacatures bij VDAB. Dat waren er de afgelopen jaren nog nooit zo weinig als vorige maand. En dat is ook voelbaar in het onderwijs. Daar neemt het lerarentekort de laatste jaren langzaamaan af. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Het lerarentekort lijkt wel wat af te nemen. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan is het aantal vacatures dat bij VDAB binnenkwam in het onderwijs afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. En dat is ook voelbaar in de praktijk. Joost van Goetem is directeur van het Xaverius College in Borgerhout in Antwerpen. Hij moet 3 vacatures invullen tegen de start van het schooljaar. Maar dat is een pak makkelijker geworden ten opzichte van een paar jaar geleden, zegt hij. Doorheen het schooljaar is het veel moeilijker om leerkrachten te vinden voor korte periodes, zegt hij.
2: Je krijgt je vacatures meestal wel ingevuld op 1 september. Het probleem is dat je voor korte vacatures in de loop van het schooljaar vaak veel moeilijker mensen vindt. En dat zijn vaak heel belangrijke gaten. Zo hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld lange tijd iemand gezocht voor een vak dat leerlingen 5 uur per week hebben. Dat maakt dat leerlingen 5 uur per week in de studie zitten. Dat is echt nefast voor de ontwikkeling.
1: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie, Joël Demir, berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat is volgens Demir een gevolg van de strengere regels voor arbeidsmigratie die in de huidige regeerperiode zijn ingevoerd.
3: We controleren niet alleen wat de bedienaars van de erediensten, de imams, hier komen doen. Maar we kijken ook door wie dat ze wordt gefinancierd. Want we willen geen buitenlandse financiering, geen buitenlandse inmenging. Omdat we ook vaststellen dat buitenlandse imams ook minder voeling hebben met wat dat hier in onze maatschappij leeft.
1: De regering wil daarmee verhinderen dat overheden in het buitenland een invloed kunnen uitoefenen op onze samenleving. In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 230 migranten erop. Nooit eerder staken zoveel migranten op 1 bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Het vorige record dateert van juli, toen 165 mensen de oversteek maakten op 1 bootje. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in het Verenigd Koninkrijk. Een daling met 43% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De 3 continentale voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief geschreven tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo collectief onder vuur genomen wordt en de vraag om zijn aftreden groeit. De leden van de 3 continentale bonden vormen samen een meerderheid bij een eventuele FIFA-stemming. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. We halen tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

Greetje. Echt, ik kan je niet vergeten. Ik denk te dikwijls aan het

glimlach echt niet kwijt.

0: Classics. Radio 1. 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er komen 2 nieuwe staatsbonds. 1 met een looptijd van 1 jaar en 1 die 10 jaar zal lopen. Ze zullen op 4 september worden uitgegeven. Dat heeft het Federaal Agentschap van de Schuld bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel rendement de nieuwe staatsbonds zullen opleveren. Dat wordt op 24 augustus bekendgemaakt. 2 dagen later kan er ingeschreven worden. Het is de eerste keer dit jaar dat er een staatsbond komt met een looptijd van 10 jaar. Door strengere regels voor arbeidsmigratie is het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Joël Demir berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. De regering wil door die strengere regels verhinderen dat de buitenlandse overheden een invloed uitoefenen op onze samenleving. Turkse imams bijvoorbeeld staan onder het toezicht van het Turkse ministerie van Religieuze Zaken, Diyanet.
1: Diyanet is het Turkse ministerie voor religieuze zaken. Zij vallen onder die wetgeving in Turkije. En dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk als zij mensen naar hier sturen en zij worden ook betaald door hen, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat maakt het dan heel moeilijk om hier natuurlijk voeling te hebben met onze verlichtingswaarden en onze democratie.
0: In Spanje wordt gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de eclips willen zien nu woensdag. In grote delen van Spanje is de zonsverduistering totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten worden afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. Vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 230 migranten erop. Nooit eerder staken zoveel migranten op 1 bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Het bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Het vorige record dateert van juli, toen 165 mensen de oversteek maakten op 1 bootje. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in Verenigd Koninkrijk. Een daling met 43% tegenover datzelfde periode van vorig jaar. Op zondagavond komt er opnieuw een samenvattingsprogramma voor het Belgische voetbal. Dat zal commerciële zender Play uitzenden. Het zal wel pas midden september zijn dat Play het programma begint uit te zenden. Het weer. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. Tot 28 graden in het centrum, 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er komen 2 nieuwe staatsbonds. 1 met een looptijd van 1 jaar en 1 die 10 jaar zal lopen. Ze zullen op 4 september worden uitgegeven. Dat heeft het Federale Agentschap van de Schuld bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel rendement de nieuwe staatsbonds zullen opleveren. Dat wordt op 24 augustus bekendgemaakt en 2 dagen later kan er ingeschreven worden. Het is de eerste keer dit jaar dat er een staatsbond komt met een looptijd van 10 jaar. In Brussel sluit de dakloze opvang aan toer en taxi's vandaag en morgen uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft te maken met besparingen van het Brussels gewest, zegt Pierre van Heddegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
3: Het budget van de humanitaire hub is quasi gehalveerd. We hebben daardoor het aantal personeelsleden drastisch moeten verlagen. Natuurlijk, de vraag van de mensen die in de hub komen, die blijft alsmaar groeien. Mensen zitten volledig op een tandvlees, waar wij vroeger nog eventueel een buffer hadden om mensen die wegvielen toch te vervangen en ervoor zorgen dat continuïteit van de diensten gegarandeerd was. Ja, die buffer die bestaat vandaag niet meer.
2: De voedselbedeling van de humanitaire hub blijft wel gewoon toegankelijk. In Colombia, in het noordwesten van Zuid-Amerika, heeft een aardbeving met een kracht van 7,4 plaatsgevonden die tot in buurland Ecuador te voelen was. Het epicentrum lag in San José del Palmar, een gemeente die zich 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota bevindt. De gouverneur van de getroffen regio laat weten dat er heel wat schade is vastgesteld aan gebouwen en dat er verschillende gewonden zijn gevallen. Details over de aardbeving en het aantal gewonden zijn er voorlopig nog niet. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Yannis Sampson zich geplaatst voor de finale van het verspringen. Sampson zette een beste sprong neer van 7,97 meter en eindigde daarmee als 10e in de kwalificaties, terwijl een plaats in de top 12 nodig was voor de finale. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. We halen tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. En deze week rond de 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

watch horror movies. I like watching Dracula.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Er zouden al tientallen doden zijn. Brusselse jongeren vinden moeilijk een job en de Fransen mogen nog maar beperkt water gebruiken. Het westen van Colombia is getroffen door een krachtige aardbeving. Er is sprake van tientallen doden en grote schade. Mieke Strings, wat weet je al?
2: Wel, de aardbeving had een kracht van 7,4, dat is dus bijzonder zwaar. Op beelden is te zien dat verschillende gebouwen zijn ingestort, onder meer in de stad Cali, ten westen van de hoofdstad Bogota is dat. Zeker 20 gebouwen zouden daar al zijn ingestort. En er komen nu ook de eerste meldingen van doden. De burgemeester van Manizales, vlakbij Cali, meldt 2 doden. De burgemeester van het naburige stadje Pereira spreekt zelfs over 18 doden. En daar is ook een luchthaven waarvan we beelden zagen, waar het dak van de inkomhal bijna helemaal lijkt te zijn ingestort. En ook andere luchthavens in het land, in de regio, zijn trouwens dicht, omdat er schade is. Maar dit zijn natuurlijk nog maar heel voorlopige cijfers. Met zo'n kracht valt te verwachten dat er nog veel meer worden. Nog geen 2 maanden geleden hadden we trouwens in buurland Venezuela ook al zo'n zware aardbeving, waar toen 1000 doden vielen.
1: Dankjewel, Mieke. Brusselse jongeren hebben het al maar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse gewestelijke dienst voor werkgelegenheid Actiris. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim 1500 meer dan eind juli vorig jaar. Nora Eddaoui van Actiris ziet verschillende verklaringen voor de toename.
3: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt. Dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Azizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
1: In Brussel sluit de daklozenopvang aan tour en taxi vandaag en morgen, uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft te maken met besparingen van het Brussels gewest, zegt Pierre van Hettegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
4: Het budget van de humanitaire hulp is quasi gehalveerd. We hebben daardoor het aantal personeelsleden drastisch moeten verlagen. Natuurlijk, de vraag van de mensen die in de hulp komen, die blijft alsmaar groeien. Mensen zitten volledig op een tandvlees, waar wij vroeger nog eventueel een buffer hadden om mensen die wegvielen toch te vervangen en ervoor zorgen dat continuïteit van de diensten gegarandeerd was. Ja, die buffer die bestaat vandaag niet meer.
1: In verschillende Waalse steden en gemeenten worden beperkingen ingevoerd op het gebruik van leidingwater als gevolg van de droogte, onder meer in Chimay in Henegouwen. Onder meer het sproeien van gazons wordt er verboden, net als het schoonmaken van terrassen en het vullen van zwembaden. De beperkingen gelden tot en met 31 augustus. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete tot €350. En ook in Frankrijk heeft de regering het gebruik van water aan banden gelegd als gevolg van de historische droogte. Bij tienduizenden inwoners komt er geen drinkwater meer uit de kraan. Uitleg door Frank Renaud.
5: Frankrijk heeft deze week te maken met zijn 5e hittegolf in 2,5 maand. Het land kampt daardoor met ongekende droogte en de situatie begint nu alarmerend te worden, zegt de regering in Parijs. In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
1: De ebola-epidemie die op dit moment in Congo woedt, moet al in februari begonnen zijn, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Officieel werd die pas uitgeroepen midden mei. Waarschijnlijk werden de eerste besmettingen aan andere ziektes, zoals malaria, toegeschreven. Er zijn al 4.200 besmettingen geteld en meer dan 1.900 mensen zijn gestorven. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde start nu samen met Congolese collega's een onderzoek om deze variant van de ziekte beter te begrijpen en te behandelen. Want de epidemie is lang niet onder controle, zegt Laurens Liesenborgs vanuit Bunia, de regio waar de epidemie het sterkst woedt.
6: De situatie is hier helemaal niet onder controle. Elke dag komen er meer en meer nieuwe infecties binnen. Dus we dachten na 2,5 maand, na de start van die uitbraak, dat die al iets wat onder controle zou zijn, zich wat hebben gestabiliseerd. Maar dat is helaas nog absoluut niet het geval. Die lijkt zelfs soms in snelheid toe te nemen.
1: Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Yani Samson zich geplaatst voor de finale van het verspringen. Samson zette een beste sprong neer van 7,97 meter en eindigde daarmee als 10e in de kwalificaties, terwijl een plaats in de top 12 nodig was voor de finale. Het klaart op vanavond. We krijgen vannacht meestal helder weer met minimaal tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. We begonnen in Colombia, dat in het westen getroffen is door een zware aardbeving van 7,4. Er is sprake van minstens 20 doden en veel schade. Al het nieuws is ook te volgen op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn voorlopig al minstens 20 doden. Brusselse jongeren vinden moeilijk een job. En de Fransen mogen nog maar beperkt water gebruiken. Bij een zware aardbeving in het westen van Colombia in Latijns-Amerika zijn al zeker 22 doden geteld. Tal van mensen zitten nog vast onder het puin. De aardbeving had een kracht van 7,4. Mieke Strings, dat is bijzonder zwaar.
2: Ja, het is al 10 jaar geleden dat er nog zo'n zware aardbeving is geweest in Colombia. Die dodentol zal dus zeker nog wel oplopen. De aardbeving gebeurde in de regio rondom Cali, een stad met meer dan 2 miljoen inwoners, ten westen van de hoofdstad Bogota. Twee burgemeesters van naburige stadjes of steden hebben al doden gemeld. 3 in de stad Manizales, 18 zelfs in Pereira en in nog een ander stadje viel 1 dode. Maar in sommige media worden nu al meer doden gemeld. Er is ook sprake natuurlijk van grote schade, onder meer in de stad Cali, maar ook elders. In Manizales is een van de torens van de neogotische kathedraal ingestort. Er duiken ook beelden op van de aardbeving zelf. Je ziet het dak van een luchthaven instorten, gebouwen die gewoon in stukjes uit elkaar vallen. En ja, ziekenhuizen melden ook dat ze overspoeld worden met gewonden. Dus het is wel ernstig. En eind juni was er ook al een zeer zware dubbele aardbeving in buurland Venezuela met minstens 5000 doden.
1: Dankjewel Mieke voor de update. En Wouter de Rijk en zijn vriendin waren op het moment van de aardbeving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum van de aardbeving. Ze waren in een berghut bij een lokale koffieboer. Hij beschrijft wat hij voelde.
3: We zijn gewoon letterlijk wakker geschud. We voelden trillingen en het begon steeds heftiger en heftiger te worden. En pas na 10 seconden hadden we door dat het een aardbeving was. En heel de cabane schudde zeker 10 centimeter van links naar rechts. Een hele schoorsteen is ingestort, heel de badkamer is in puin. Maar we zijn nog net op tijd naar buiten kunnen gaan. En het was een beetje een surreële ervaring, eerlijk gezegd. Want zelfs als we buiten stonden op het gras, leek het precies alsof we op een luchtkasteel stonden. We sprongen op en neer, hoewel we op vaste grond stonden. Dus dat was wel een bevreemdende ervaring, moet ik zeggen.
1: Brusselse jongeren hebben het al maar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse gewestelijke dienst voor werkgelegenheid Actiris. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim 1500 meer dan eind juli vorig jaar. Nora Eddaoui van Actiris ziet verschillende verklaringen voor de toename.
4: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt. Dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Azizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
1: In Brussel sluit de dakloze opvang aan Tour en Taxi vandaag en morgen uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft volgens het centrum te maken met besparingen van het Brussels gewest. Ze voorzien vandaag en morgen enkel de meest noodzakelijke hulp, zegt Pierre van Ettegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
5: Ons dagcentrum bijvoorbeeld is gesloten en de andere diensten zijn ook gesloten vandaag. Dat gaat over psychosociale hulp, dat gaat over contact te leggen met de familie, kledij. Dus het gaat echt over basisbehoeftes. We houden natuurlijk wel de voedselbedeling, omdat dat echt wel een essentiële dienst is die we niet kunnen stoppen.
1: In verschillende Waalse steden en gemeenten worden beperkingen ingevoerd op het gebruik van leidingwater als gevolg van de droogte, onder meer in Chimay in Henegouwen. Onder meer het sproeien van gazons wordt er verboden, net als het schoonmaken van terrassen en het vullen van zwembaden. De beperkingen gelden tot en met 31 augustus. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete tot €350. En ook in Frankrijk heeft de regering het gebruik van water aan banden gelegd als gevolg van de historische droogte. Bij 10.000 inwoners komt er geen drinkwater meer uit de kraan. Uitleg door Frank Renaud.
6: Frankrijk heeft deze week te maken met zijn 5e hittegolf in 2,5 maand. Het land kampt daardoor met ongekende droogte en de situatie begint nu alarmerend te worden, zegt de regering in Parijs. In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
1: De ebola-epidemie die op dit moment in Congo woedt, moet al in februari begonnen zijn, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Officieel werd die pas uitgeroepen midden mei. Waarschijnlijk werden de eerste besmettingen aan andere ziektes toegeschreven. Er zijn al 4200 besmettingen geteld en meer dan 1900 mensen zijn gestorven. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde start nu, samen met Congolese collega's, een onderzoek om deze variant van de ziekte beter te begrijpen en te behandelen. Want de epidemie is lang niet onder controle, zegt Laurens Liesenborgs vanuit Bunia, de regio waar de epidemie het sterkst woedt.
7: De situatie is hier helemaal niet onder controle. Elke dag komen er meer en meer nieuwe infecties binnen. Dus we dachten na 2,5 maand, na de start van die uitbraak, dat die al iets wat onder controle zou zijn, zich wat hebben gestabiliseerd. Maar dat is helaas nog absoluut niet het geval. Die lijkt zelfs soms in snelheid toe te nemen.
1: Klaart op vanavond. We krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. We begonnen in Colombia, dat in het westen getroffen is door een zware aardbeving van 7,4. De schade is enorm. Het Amerikaanse persagentschap AP spreekt intussen al van 47 doden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Colombia zijn nu al tientallen doden gemeld na de zware aardbeving in het westen van het Latijns-Amerikaanse land. De aardbeving had een kracht van 7,4. Veel mensen zitten nog vast onder het puin. Mieke Strings, die dodentol zal dus wellicht nog wel oplopen.
2: Ja, we zien dat het cijfer nu snel begint te stijgen. In de vallei rondom de stad Cali, dat is de derde grootste stad van Colombia met meer dan 2 miljoen inwoners. Daar zijn dus al zeker 27 doden gemeld. In de provincie ten noorden daarvan 40, zegt de plaatselijke gouverneur. Maar in Colombiaanse media is intussen al sprake van 74 doden. In elk geval wordt er nog volop verder gezocht naar andere slachtoffers door de hulpdiensten, maar ook door gewone mensen die met hun eigen handen in het puingraven om familieleden te vinden. Op beelden is te zien dat er heel wat gebouwen ingestort zijn, dat de schade groot is. Ziekenhuizen in de regio zeggen ook dat ze overspoeld worden met gewonden. Het is de zwaarste aardbeving in 10 jaar tijd in Colombia.
1: Dank u wel, Mieke. Wouter de Rijk en zijn vriendin waren op het moment van de aardbeving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum, in een berghut bij een lokale koffieboer. En ook daar was de beving goed te voelen en was er even paniek.
3: De lokale boer hier, die had dat nog nooit van heel zijn leven meegemaakt. Dus ja, die zijn daar niet op voorbereid. Die weten ook niet hoe stabiel alle stallen, alle huizen, alle kabannetjes zijn. Heel veel dieren ook. En dus op heel korte tijd moet je natuurlijk proberen zicht te krijgen op wat er gaande is. En wat er schade is of gewonden. Dus ja, ze waren wel in paniek, ja.
1: De Franse regering heeft beperkingen opgelegd voor het gebruik van drinkwater. Tienduizenden mensen hebben geen drinkwater meer. En dat is het gevolg van de historische droogte, vertelt Frank Renaud.
4: In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht. Bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
1: Op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich net niet kunnen plaatsen voor de finale op de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk zette samen met een andere zwemster de 9e tijd neer, terwijl de beste 8 doorstoten naar de finale. Florien Gaspar, onze andere landgenote op de 100 meter vrije slag, werd 16e. Het klaart op vanavond. We krijgen een meestal heldere nacht met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken, dan tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden, met donderdag en vrijdag tropisch warme dagen tot 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
2: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
1: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 80. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal verder oplopen. Op beelden uit het rampgebied is te zien hoe gebouwen instorten en ook gebouwen te zien die in puin liggen. Vooral de brede regio rond de miljoenenstad Cali is het zwaarst getroffen. Zo net heeft de Colombiaanse regering de noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Onze landgenote vertelt wat er gebeurde toen de aarde begon te beven.
3: Ik was aan het slapen en ineens begon mijn hele bed te schudden en kwam er een alarm op mijn telefoon. Mijn ouders hebben ons meteen echt wakker gemaakt en we moesten de trappen af, wat best moeilijk was wanneer heel de grond zit te schudden. Maar we zijn wel gewoon snel buiten geraakt. Iedereen wist al dat hij naar buiten moest, dus de straat was wel vol. En ook wel een beetje paniek omdat het zo lang duurde. Het was echt 2 minuten lang.
1: En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte progeria. Dat meldt zijn familie in een mededeling. Mensen met progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende influencer, met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
4: Ik ben vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen, omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen, omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is dat wel echt een heel groot achievement. Dus.
1: De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met progeria in ons land. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 111. Dat heeft president De La Espriella zo net bekendgemaakt, die ook de noodtoestand voor de getroffen regio uitriep. De aarde beefde vanmorgen met een kracht van 7,4 en in verschillende steden zijn gebouwen ingestort. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Ze kan voorlopig niet terugkeren naar België, omdat verschillende luchthavens ook beschadigd zijn.
2: Ik ben hier al een maand en eigenlijk moest ik morgen terug naar België gaan, maar de wegen zijn dicht en het vliegveld van Pereira, waar ik moest vertrekken, is ook dicht. Zeker toen ze vertelden dat er nog naschokken konden komen, kreeg ik wel een beetje stress. Dus dat kan echt dagen of weken duren, had ik gehoord. En ja, ik denk dat mijn papa is nu bezig met kijken of er iets van informatie is over het vliegveld, over de vluchten die misschien veranderd kunnen worden. Maar dat is nog veel onzekerheid.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft vanavond zijn medeleven betuigd. Hij roept ook alle Belgen in het getroffen gebied om zich te registreren via Travelers Online. Er zijn voorlopig geen berichten dat er landgenoten bij de slachtoffers zouden zijn. In Lieve-sur-Meuse in de provincie Namen zijn de twee inzittenden van een wagen overleden nadat het voertuig in de Maas terechtkwam en dat gebeurde na een politieachtervolging. De autobestuurder sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde controleren na een vechtpartij bij een nachtwinkel in Jambe. Een speciale interventieeenheid van de politie ging achter het voertuig aan en aan een rotonde in Lieve-sur-Meuse ging het dus mis en reed het voertuig de nabijgelegen Maas in. Korte tijd later konden duikers het wrak lokaliseren. Toen bleek er nog een tweede inzittende te zijn. Hulp kon niet meer baten. Het ging om de 66-jarige bestuurder van het voertuig en zijn zus. Het onderzoek loopt nog. En in Rusland mag oppositiepartij Yabloko niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Dat heeft het Russische Hoge Rechtshof beslist. De partij is de enige in Rusland die de oorlog tegen Oekraïne wil stoppen. Marijn Trio, waarom is Yabloko van de kieslijst gehaald?
3: Een Poetin-getrouw parlementslid had klacht neergelegd bij het Hoge Rechtshof omdat de partij buitenlandse financiering zou krijgen en het auteursrecht zou geschonden hebben door bijvoorbeeld foto's te gebruiken zonder vermelding van de fotograaf. Maar de echte reden was natuurlijk dat anti-oorlogsstandpunt. Hij noemde de oppositiepartij Yabloko verraders die de overgave van Rusland willen en werken voor het Westen. En de rechter gaat daar nu dus in mee en schrapt de partij van de kieslijsten voor de Duma-verkiezingen op 20 september. Iedereen die op een of andere manier tegen de oorlog is of simpelweg pleit voor vrede om levens te sparen, wordt uitgesloten. Vorige maand vluchtte ook al de bekende oppositiepoliticus Boris Nadjezhdin naar Parijs.
1: Oké, dankjewel Marijn. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken ook en dan tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de regio in Colombia, die getroffen werd door een zware aardbeving vanmorgen, wonen een 120-tal Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding gekregen van Belgische slachtoffers. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4. In verschillende steden storten gebouwen in. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Voorlopig zijn er 111 lichamen geborgen, zo liet de president van Colombia weten. Hij riep ook de noodtoestand uit voor de brede regio rond het epicentrum. Landgenoot Tim Boschaerts organiseert reizen in Colombia. Hij is nu in een dorpje ten noorden van de hoofdstad Bogota, waar de beving niet zo sterk was. Ook de meeste toeristen die via zijn organisatie door het land reizen, zitten nu niet in het getroffen gebied, zo is dat. Toch krijgt hij veel ongeruste telefoontjes.
2: Natuurlijk merken wij dat wel aan de ongeruste familie, want zeker de mensen die in het Amazonewoud zitten, zij hebben minder signaal, waardoor dat we toch wel al wat ongeruste telefoontjes van familieleden en vrienden van die mensen hebben gekregen. Verder zitten we hier ook met een familie van 4 nu in onze regio. Zij waren op het moment van de aardbeving bij mijn vrouw. Mijn vrouw is een Colombiaanse, dus zij wist perfect wat te doen. Zij wel wat geschrokken, maar uiteindelijk is alles daar ook goed verlopen.
1: In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met een bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht. Dat zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
3: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
1: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Isaac Kimeli zo net als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op diezelfde afstand. Op de 100 meter heeft Delphine Nkanza zich geplaatst voor de finale, die later vanavond nog wordt gelopen. Rani Rosius is uitgeschakeld op die afstand. En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte Progeria. Mensen met Progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende DJ en influencer met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
4: Ik ben vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen, omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen, omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
1: De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met Progeria in ons land. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. En nadien 3 dagen met veel zon en opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. En we gaan meteen naar Birmingham, naar het Europees kampioenschap atletiek. Want Simon van Glabeke, Delphine Nkansa heeft voor de eerste Belgische medaille gezorgd. Het is brons geworden.
2: Ja, en dat in een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde. Nkansa maakte eerder vandaag al indruk in de reeks en de halve finales. En in een heel spannende finale ging ze sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Het goud ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt. Op het vorige EK 2 jaar geleden bleef de 24-jarige Nkansa nog steken in de halve finales. Later dit toernooi komt ze normaal gezien nog 2 maal in actie op de 200 meter en de 4x100 meter aflossing. Op de gemengde 4x400 meter werd de Belgische ploeg 8e en laatste in de finale. Op de 5000 meter eindigde Isaac Kimeli als 9e. In het hinkzakspringen tenslotte hebben 2 Belgische vrouwen zich kunnen plaatsen voor de finale. Ilona Masson en Salia Gies.
1: Dankjewel Simon voor het overzicht. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers bij de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia. Er wonen in de brede regio rond het epicentrum wel een 120-tal Belgen. De aarde beefde met een kracht van 7,4 vanmorgen. Het epicentrum lag niet ver van de miljoenenstad Cali. Voorlopig zijn er volgens de president van Colombia 111 lichamen geborgen, maar die tol kan nog oplopen. Veel gebouwen zijn ingestort, de hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Landgenoot Tim Boschaert organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van de hoofdstad Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn wel erg bezorgd over hun vrienden en familieleden.
3: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
1: In het zuidwesten van Canada, in de provincie British Columbia, woeden nog steeds hevige bosbranden. In de regio zijn al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Onze landgenoot Patrick van Minsel is burgemeester van de gemeente Peachland. Hij moet de crisis daar dus in goede banen leiden en ook hij heeft inwoners van een hele buurt moeten laten evacueren.
4: De hele buurt daar is geëvacueerd tussen 3 en 35. Hij is naar een naburige city gebracht, waar ze zijn opgevangen, waar ze hotels hebben toebedeeld gekregen. Extra hulp is gekomen in extra watervliegtuigen. Ze hebben ook nu een state of emergency afgekondigd over heel de provincie. Het maakt het gemakkelijk om resources vrij te maken.
1: Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. Nadien krijgen we 3 dagen met veel zon en temperaturen opnieuw boven de 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies is gebeurd, moet nog verder onderzocht worden. Marijke Teun is van het Limburgse parket.
2: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
1: Vanavond bevestigde het parket van Limburg wel nog dat de man een positieve ademtest aflegde voor alcohol. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 111. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal oplopen. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons wonen er een 120-tal Belgen in de brede regio van het epicentrum, maar is er voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van dat epicentrum. Ze kan voorlopig niet terugkeren naar België omdat verschillende luchthavens beschadigd zijn.
3: Ik ben hier al een maand en eigenlijk moest ik morgen terug naar België gaan, maar de wegen zijn dicht en het vliegveld van Pereira, waar ik moest vertrekken, is ook dicht. Zeker toen ze vertelden dat er nog naschokken konden komen, kreeg ik wel een beetje stress. Dus dat kan echt dagen of weken duren, had ik gehoord. En ja, ik denk dat mijn papa is nu bezig met kijken of er iets van informatie is over het vliegveld, over de vluchten die misschien veranderd kunnen worden. Maar dat is nog veel onzekerheid.
1: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkanza voor een eerste Belgische medaille gezorgd vanavond. Nkanza won brons op de 100 meter. Het verslag is van Simon van Glabbeke.
4: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 6 honderdste seconden zorgde Delphine Nkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkanza bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
1: Nkanza kreeg tijdens de halve finales last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
5: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement j'ai couru sans savoir et quand j'ai vu 3, je me suis dit il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
1: En Michiel van de Weert is overleden. Hij was 28. Michiel leed aan progeria, een zeldzame ziekte waarbij je extreem snel veroudert. Michiel was ook DJ en influencer. Ook Michiels zus leidt aan de ziekte. Niettemin liet Michiel zich kenmerken door zijn positieve ingesteldheid. Hij getuigde erover in heel wat interviews bij ons in het VRT1-programma Iedereen Beroemd 4 jaar geleden.
6: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij: jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen wenend thuisgekomen en ik heb gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd van: ja, kijk, je hebt progeria en die gaat vroeger sterven en zo. En toen heb ik wel beginnen beseffen wat ik eigenlijk had. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd. Ik heb er nooit moeilijk mee gehad of zo. Altijd geaccepteerd van: kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien: kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan. En niet focussen op wat je niet kunt, maar focussen op de dingen die je wel kunt.
1: Wijze woorden om even bij stil te staan. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en dan tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia staat voorlopig op zeker 111. Er wordt gevreesd dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. De Colombiaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plaatsen in Colombia te voelen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er 120 Belgen in de brede regio van het epicentrum, maar voorlopig is er geen melding van Belgische slachtoffers. Landgenoot Tim Bosgaerts organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn er wel bezorgd over hun vrienden en familie.
2: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
1: De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Een Duitse verpleegkundige die nu al veroordeeld is voor de moord op 10 patiënten, wordt nu in verband gebracht met nog meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Het Duitse gerecht laat lichamen weer opgraven van vermoedelijke slachtoffers. Nu al 39 in Aken en in Keulen nog eens 7. De man van 45 diende tijdens nachtdiensten zwaar zieke patiënten hoge doses kalmeringsmiddelen toe, soms gecombineerd met pijnstillers. Hij zat al een levenslange straf uit. Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen een groep met 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de bergen. De groep bestond uit 36 mensen. Daar waren ook kinderen bij en baby's in kinderwagens. De groep was met een kabelbaan naar boven gegaan en wilde weer naar het dal wandelen, 1000 meter lager. Maar ze raakten van de route af en raakten ook elkaar kwijt, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. De betrokkenen hadden verschillende nationaliteiten. Er zouden 17 Belgen bij zijn. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nzaka voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Nkanza won brons op de 100 meter. Het verslag is van Simon van Glabeke.
3: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 6 honderdste seconden zorgde Delphine Nkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkanza bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
1: Nog op het EK Atletiek is Isaac Kimeli als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op deze afstand. Hij is ontgoocheld, maar geeft toe dat hij in het slot snelheid tekort kwam. Die quote komt even niet, die is dan voor straks. Nu het weer. Het blijft droog vannacht en minstens 9 graden bij een overwegend heldere hemel. Daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig. Vanaf woensdag gaan de maxima alweer 3 dagen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.